Want alle wereld naar mij kijkt, ik heb het in de passant. Want alle wereld naar mij kijkt, ik heb het in de passant. Want alle wereld naar mij kijkt, ik heb het in de passant.